0: relatie kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

hold you.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgum ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg voor Pommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg voor Pommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg voor Pommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gronneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweldgebruik door handhavers. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Hasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is gezien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Gezellig. Even terug in de tijd.
3: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
4: Internationaal.

0: here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Ja, normaal zeg ik altijd uit de jaren 60, 70, 80. Maar vandaag doen we alleen muziek uit de Veronica Top 40 van het jaar 1974. Van 31 augustus, de laatste uitzenddag vanaf de Noordenee. Vandaar door de show heen heel veel jingeltjes van de diverse zeezenders. Misschien nog wel een fragmentje hier en daar. Ik weet het nog niet. Moet ik even bekijken. Dat zien we dus wel. Natuurlijk ook de laatste uitzenddag van de Radio Noordzee. Toen de tijd op die zaterdag om 8:00 s'avonds was het gebeurd. Atlantis was er ook mee gestopt. Gelukkig gingen er twee door. Miamigo en Radio Caroline. Vanaf het zendschip de Miamigo. Waar begonnen we nou mee? Met eentje mooie van Paul da Vinci. You're a baby and your baby ain't more. Nummer 5 in die top 40. De 4 weken in de lijst en gestegen van 9 naar 5. Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Goed, dit is de Gouden Oude Show. Met de muziek is uit de top 40. Van nummer 5 gaan we nummer 4 draaien. Rocket van de formatie Mutt. Luisteraars, veel plezier met de muziek uit 1974.
2: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
3: Now this here is a story of...

gezakt toen de tijd in de Veronica Top 40 van 2 naar 4. 5 weken in de lijst met de Rocket of Matsy Mat. Nou, die kennen we ook nog wel van The Dynamite en The Tiger Fit. Heerlijke muziek uit 1974 ter herinnering aan de zeezenders. Maar heel af en toe doen we ook wel een uitstapje naar andere muziekjes van zeezenders. Maar het meeste zal zijn van de Top 40. Rocket was dit van de formatie Mat.

0: En dat is de ring van de Mira Microbox, dames en heren. Hier in die gouden oude show, deeltje 1. Het is augustus 74, dat doen we net alsof. De Mira Microbox met de Mira Microbox. Tijd niet, dat was toen het tijd al iets eerder in de jaren 70. Maar leuk om nog een keertje te beluisteren hier in het programma in die gouden oude show.
1: Radio Atlante.
2: This is the first name in European music radio, Radio Atlantis. We broadcast from the British of Genève, lying at anchor in the international waters of the North Sea. Radio Atlantis. Good music. Stay tuned.

muziek uit 1974. Deze van Eric Clapton, nummer 19, nieuw in de top 40 toen tijd. Op die 31 augustus 1974 met I Shot the Sheriff.

Ja, leuk muziekje van Radio Noordzee Internationaal. Verder met die top 40 kriskast door elkaar heen. Kennen we deze nog? Hier is Paper Lace met The Night.

0: Dat is alweer 9 weken in die Veronica top 40 en gezakt deze week naar nummer 18 van 7 naar, oh, naar 16. Is wel 7 naar 16. Oh, misschien moet ik een nieuwe bril. De top 40 van het jaar 1974, 31 augustus. Het afscheid van Veronica, Noordzee en natuurlijk ook Atlantis.
1: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hit.

Dat is een opname van Nico Haak samen met zijn Paniek Zeijers. In die top 40 op 31 augustus, nummer 15. Gezakt van 11 naar 15 in de 8e week van de notering. De Gouden Oude Show, daar ben je mee verbonden. En wij doen een beetje een herinnering aan 31 augustus van het jaar 1974. De reclames. Ik heb een hele beroemde reclame van Veronica gevonden, maar hij is niet meer van toepassing en heeft slechts een historische waarde. Let maar op deze reclame.

0: Zwijde en Nappa mantels, Zwijde en Nappa trenchcoats, Zwijde en Nappa jacks, Zwijde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.
1: Noerdi! Let op, Noerdi nu ook in Nederland. Let op Noerdi, want dat is het.
2: Wat een enig zaakje is dit, zeker pasjes geopend?
3: Ja, sinds een paar weken. Zegt u het maar.
2: Doe mij maar een broodje kaas. Oh nee, wat zeg ik nou? Ros, doe maar ros.
3: Geen kaas, nee, ros.
2: Geen ham, geen kaas, maar ros.
4: Een broodje ros, tussen 12 en 2.

kennen we ook van ingenieur Evert van der Pik, weten we dat nog? Geen bier, maar karnemelk. Maar dit was de formatie Circus met bier en sangria.

0: maken ze een enorme stipnotering in de Veronica Top 40 van 21 naar 8. In de tweede week notering, ik heb het over Albert Hammond, de man van I Don't Wanna Die. Dat is deze dus, en dan Climb a Train. En It Never Rains in Southern California. Een mooie plaat is dit van Albert Hammond, een dikke hit toen de tijd. Op die 31ste augustus alweer van het jaar 1974.
1: Is the word. Caroline is the station. On 259 meters.

0: fantastische Radio Noordzee fotoboek is uit. Vol met knallende foto's uit de gehele geschiedenis van Radio Noordzee. Volg de Mebo 2 van de Werf in Rotterdam naar zijn vaste ankerplaats voor de Nederlandse kust. Van de eerste proefuitzendingen tot de vorming van het populairste radiostation. Reportages van het leven aan boord van de Mebo 2 en de studio's van Radio Noordzee. En exclusieve foto's van de brand aan boord van de Mebo en de actie Radio Noordzee, hou hem in de lucht. Bestel het Radio Noordzee fotoboek als volgt. Stop 10 gulden in een envelop plus duidelijke vermelding van je naam en adres. Richt deze envelop aan Muziekparade, Postbus 338 in Bussum. En vermeld duidelijk in de linkerbovenhoek Radio Noordzee's fotoboek. Bestel het nu nog. Straks is het te laat.
1: Nu zou dat voor zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak je zou voorschrijven in zo'n
2: Heer Goedens deelde mee dat
3: KVP-fractie
2: ten aanzien van een
3: uit... Als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven... en de winter langs de bladeren van de bomen scheurt... heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee... om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. U wordt bezorgd door Ferry Maat... Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
4: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig... dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: 220, want er is meer.

0: dat we willen van zeezenders het de deur open te zetten.
1: Onjuist zijn
0: om nu zo dat we willen van zeezenders
2: de deur open met je jas aan. Eigenlijk. Op de gang nog een laatste slok thee en gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
3: Want er is meer dan een sterveling.
4: Dan een sterveling.
3: Meteen op het eerste gezicht.
5: Dat is nog hele mooie of niet soms. Jan van Veen was dat met meer van Radio Noordzee Internationaal.
6: Aanstaande woensdag namiddag om 14:00 is er een publieke verkoping van de inboedel van de Miamigo Studios. Alles gaat weg aan spotprijzen. Zoals een draaitafel, 3 toiletrollen, 1 microfoon, een mengpaneel, nog een draaitafel, een gebroken spiegel, alle singles, een tandenborstel, 1 paperclip, een stopwatch, 2 bandrecorders, nog een microfoon, een deurkruk en bokkenbroek. Alles moet weg. Aanstaande woensdagmiddag om 14:00 in Playa de Haro.

0: mi amigos Lively.
1: Het was een lieveling op Mia Mico Internationaal, week 22, 1 juni van het jaar 1974. En op 31 augustus 1974, nummer 8 in de top 40. Gezakt van 5 naar 9. Ja, ik heb het over de Roberts met Sugar Baby Love.

0: Nummer 9 toen het heet in de top 40, inderdaad gezakt van 5 naar 8, 12 weken in de lijst. En het was een oude Miermico's lieveling. Op week 22, 1 juni van het jaar 1974.
1: Ja hoor, ze bestaan nog steeds. Mensen die niet weten dat je bij Radio Monique Internationaal gewoon kunt adverteren. Daarom is hier ons adres. Radio Monique Internationaal, Apartado 146, Apartado 146, Playa de Aro, provincie Gerona in Spanje.

0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland.

0: centrale toen op in het programma The Day the Music Died in 1977. Velvet Stone van Scheveningen met deze plaat. Ja, dit is een beetje anders gemixt en wel leuk moet ik zeggen. Trinity was dit met We Love the Pirate Stations.
1: Van deze top 40 ligt een kleurig exemplaar. Kant en klaar bij je platenhandelaar.
2: Dames en heren, die Schlagerparade!
0: Gestegen in de Veronica Top 40 van 23 naar 21, 3 weken in de lijst. Hier zijn Sundi und Per.

nummer 21 in de top 40. Toen de tijd op 31 augustus 74. Van 23 naar 21, 3 weken in de lijst. Oh, ik heb het over een leuke plaat van Cindy Burton. Abend aan abend.

0: If You Go Away. Dat was een van Terry Dix. Nummer 29 in de top 40.
1: Go away.
0: Gezakt van 18 naar 29. 8 weken alweer in die top 40.
2: 1, 2, 3.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen voelen.

Dat was dan de laatste in het eerste gedeelte van de show ter nagedachtenis van 31 augustus 1974. Veronica Vijfdriacht met vader Abraham, Jacques van Nert en de Makkers. We doen de muziek uit 1974, de top 40, tot strak is in het tweede gedeelte.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
3: At 8 o'clock another Radio London News Service. News in brief. At this time, as a navigational aid to aircraft and shipping, we give Radio London's exact position.
4: Radio London's exact position is 51 degrees 47.9 minutes north, 01 degree 20.55 minutes east.
3: Now, up to this minute, Radio London News.

0: welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met de muziek is uit 1974, nummer 8 in de top 40. Inderdaad, gezakt van 6 naar 8. En alweer 8 weken in de lijst, Jack Jersey met Papa. Papa was a poor man.
1: Nieuws over de Atlantis Drive-In Show. Voor boekingen en informatie bel 050 71 31 52, oftewel 031 24 34 64.
2: Luc brengt u.

dat blijft toch een hele prachtige tune, of niet? Zoals deze van de formatie The Shadows. De tune van de Radio Atlantis. De muziek ook uit 1974, ter herinnering, ter nagedachtenis aan de zeezenders van toen.

0: Radio Veronica met het nieuws.
1: Nummer 7 in de top 40 op 31 augustus 1974. Gestegen van 10 naar 7, 6 weken in de lijst. Hier zijn de Sweet.

de Gouden Oude Show. Als je in de Bril verstemt, heb ik welkom. Als je denkt, wat is er allemaal aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, we doen 1974, dames en heren. 31 augustus 1974, het einde van de zeezenders van toen. Veronica, Noordzee en Radio Atlantis natuurlijk, ja.

0: is de top 40 van het jaar 1974 op 31 augustus. Gestegen van 12 naar 10, 3 weken in de lijst. De formatie 10cc met de Wall Street Shuffle.
1: Lid zijn van de Veronica Omroepvereniging betekent erbij te horen. Vijf gulden overmaken op giro nummer 24-00-24. 24-00-24. 24-00-24.

toen naar een stipnotering in de Veronica Top 40 gestegen van 24 naar 14. Twee weken in de lijst. Ach, die mooie plaat, die trieste plaat van Peter Koelewijn. Hier is hij nog een keer met Veronica Sorry.

0: Dat is een mooi of niet, soms deze van de formatie De Rubens, genoteerd in de top 40 met Tonight. Dit is ook leuk, dit.
1: Komend weekend gaat het Datsun Radio Noordzee Wezenteam op Zandvoort weer de Datsun prestaties in het dagelijkse verkeer bevestigen. De brullende 240 Z-wagen van Rob Jansen en Hans Ernst en de scheurende 1000 Cherry groep 2 uitvoering van Theo Cox laten in de trainingsmeesters op zaterdag 28 en bij de Grand Prix op zondag 29 juli zien dat Datsun, mede dankzij Castrol-olie, Dunlop grondplakkerbanden en Ferodo brake linings, ook op de

0: Zandvoort, 28 en 29 juli.
1: Vanaf ongeveer 4 uur arriveren er tot 6 uur toe ladingen cadeaus, waaronder Lifehide rolvegers,
2: pakken vol pennen,
1: zandvikgereedschap,
2: plastikant bouwdozen,
1: honderden smikkeltickets voor je gratis diners bij McDonald's,
2: Toef Hand & Body Farm,
1: cadeaus van Veestoom en Bouwknecht,
2: honderden goudhaantjes van Herman Kramer,
1: Radio Noordzee posters en t-shirts
2: en vele andere artikelen van bekende Noordzee adverteerders. Kom morgen ook naar de Dr. Ladykade in Scheveningen en de kans is groot dat ook u zo'n leuk afscheidscadeau krijgt. Of vaar gratis mee naar de Mebo 2.
3: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
4: Blijven staan op nummer 32 in de top 40 van 31 augustus 1974, Freddy Breck.

0: Dat waren zeer schöne schaalplatoren. Nicht, ja, die zonnekitaal slagenparaden hier bij de Gouden Oude Show met de top 40 van het jaar 1974.
1: Top

met ons mee op de muzikale golven van Radio Mi Amigo. Iedere dag een scheepslading muziek op

Dat is toch mooi, weet je, de live opname van Paul McCartney, die hebben we gehoord. Maar het is eigenlijk de formatie Wings, gezakt van 27 naar 39, 10 weken in de Radio Veronica Top 40, op die 31 augustus van het jaar 1974.

Die mag zeker niet ontbreken. De herkennis toen van de Radio Caroline. Van de Fortunes. Je kan nog steeds het schip bezoeken in de Blackwater Rivers. Hè. Dan kan je bezoeken de Ross Revenge, het schip van Caroline van tegenwoordig. Hè. Kan ik iedereen aanbevelen. Ik heb het zelf ook gedaan.

Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven.

0: power to all our friends, to the music that never ends. Over zo'n 40 minuten is Radio Veronica dood. Maar Veronica blijft leven. We hebben ook nog een omroeporganisatie. U werd de aanvragen van de omroeporganisatie voor zendtijd om een legale status te krijgen in Nederland is afgewezen. Op oneigenlijke gronden. Dat weet de minister, dat weten wij. Dat weten alle politici die hierbij betrokken zijn. We zijn daartegen in beroep gegaan. We zullen dat winnen.
1: Radio Veronica moet haar uitzendingen stoppen. Maar de Veronica Omroeporganisatie gaat door. Ons nieuwe adres is Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150 1755.

0: Lokale Omroeporganisatie. Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150 17538.
1: Nou, ik vind het erg jammer dat Veronica weggaat. Iedere morgen 10:45. Nou, dan dronk ik echt mijn kopje koffie en dan luisterde ik naar Tineke. En ik heb ook een kaart naar Van Doren geschreven, dat ik toch heus niet een van de jongste ben, 64 jaar namelijk. En dat ik altijd met plezier naar Veronica geluisterd heb. En dat ik het heel, heel erg jammer vind dat door die hoge heren zo gehandeld wordt. En dat wij eigenlijk niets meer te vertellen hebben.

Radio Veronica. Ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders. Vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

0: Top 40.
1: Luisteraars, bijna zijn we toegekomen aan Radio Veronica's tophit nummer 1. En voor die tijd krijgt u nog een overzicht van de top 10.
2: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.

tip nummer 1. Blijven staan in de Veronica Top 40. Tiende jaargang nummer 35. Die van 31 augustus 1974. George McRae was dit met Rock Your Baby. Luisteraars, dit was voor de laatste maal op 538 meter in de middengolf op Radio Veronica, de Top 40. Nog 2 uur en een 40 minuten en Radio Veronica is dood. En ik kan u verzekeren dat dat ergens bij ons van binnen een gat slaat. Dat op dit moment een stuk van onszelf wordt weggerukt. Maar er is voor mij persoonlijk 1 troost. En dat is de wetenschap dat Veronica veel meer is dan alleen maar een radiostation. En dat al dat andere springlevend is. En het staat voor mij vast dat dat in de toekomst op de een of andere manier tot uiting zal komen. Luisteraars, mede namens Jurg van Beem, die de laatste jaren de techniek verzorgd heeft van de Top 40, dank voor het luisteren en hopelijk tot ziens.

0: dat moet het dan helaas zijn. De speciale uitzending van de Gouden Oude Show ter nagedachtenis. Ter herinnering aan 31 augustus 1974. Het einde van de zeezenders Veronica, Noordzee en Atlantis. En gelukkig gingen er toen de tijd twee door. Het zit er weer op. Ik zou zeggen dank voor het luisteren naar deze speciale uitzending. Ik hoop dat jullie er een beetje van hebben genoten. En wat mij betreft tot de volgende keer bij weer een normale uitzending van de Gouden Oude Show.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

This is us. Mark Knopfler en Emmylou Harris. Mooi nummer. Goedemiddag iedereen die luistert via DAB+, Middaghof of online. En ook Dickie Denkes, Jan Oosterveen, Willem Keekstra, Johan de Graaf en Jan Brandenburg.

Ja, de Frank Boeijengroep met Doe Iets. Nou ja, dat doe ik al, want ik zoek allemaal plaatjes bij elkaar. En Annelies bracht net een lekkere groenteomelet. Dankjewel, Annelies. En ik wens iedereen smakelijk eten.

Lynn Anderson, Rose Garden. En ik heb er ook een boek over. En dat is van Hannah Green. Ik heb je nooit een rozentuin beloofd. Dat is een aanrader. Het boek is al oud, maar ik zal het toch maar eens een keer lezen. Hannah Green, ik heb je nooit een rozentuin beloofd. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

The Shadows met Peace Pipe, de vredespijp. Ja, die zouden ze eigenlijk moeten gaan roken in het Midden-Oosten. Want gisteren was de benzine, toen ik tankte, 2,77 de liter. Het is bijna duurder dan een pilsje.

Pretty Blue Eyes van Greg Douglas. Dat was wel begin 1960, ik denk 59 of zo. En dit is recenter 1974, Demus Roussos.

Fleetwood Mac met Rene. Prachtig nummer. Van mij komt dat niet uit die LP. Ja, hoe heet het ook weer? Roemers. Maar goed, ik weet het niet zeker. Het is nummer. Het is jaar 78. En ja, vroeger bracht de melkman de melk thuis. Maar vandaag niet.

0: Sobretti. You're Sobretti.
1: Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, pasen, chanukka, diwali of holi pakwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties, 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Waar brancheorganisatie Vastgoed belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, Wem met Wake Me Up Before You Go Go. Dat nummer heb ik vaak gedraaid op Radio Neerlandica. Dat was natuurlijk George Michael. En een hele goede middag, Martin Mink, Jannes Punter, Co Kwaak, Kees Koopman en Theo van Steenbergen. En Theo stuurde het volgende bericht. Gisteren in Zaandam, een boom omgevallen. Auto kapot, twee vrachtwagens kapot, slaapvertrek kapot, niemand gewond. Gisteren dus een stressdag. Sterkte, Theo.

Ja, Jantje Smit als de morgen is gekomen. En u kent natuurlijk allemaal de presentator Mark Bodegraven. En over 14 dagen is hij elke week live op elke maandag van 10 tot 12. Dus begin oktober, Mark Bodegraven elke maandag tussen 10 en 12. Radio, live op Radio Emmeloord. En we blijven bij Volendam.

A New Kid in Town. En ik kreeg een aardig bericht van Piet Wiersma. Goedemiddag. En hij schrijft: geachte Radio Emmeloord, ik wil even zeggen dat ik heel erg geniet van jullie radio-uitzendingen. Ik ben al een paar jaar met pensioen en zet veel muziek op uit vroegere tijd. Daarbij hoor ik veel van mijn favorieten op jullie radio. Mijn complimenten daarvoor. Met vriendelijke groet, Piet Wiersma.

Helene Fischer, ademloos duur die nacht. En als ik kijk wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, dan denk ik wel eens aan dit nummer.

wonderbaarlijk hoeveel saxofoons daar in de nummers zaten begin jaren 60. Dit was Michael 5 met, even kijken hoor, want ik ben de titel alweer kwijt, Mockingbird Hill. En hier is Rob de Nijs en dit nummer ken ik niet zo, maar we gaan even luisteren.

En ja, dit was ook Volendam. De band zonder naam bezig en met Sweet Silver Annie. En het is vandaag herfst. Ook dat nog. Maar de zon schijnt. En dit was het dan weer. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben terug morgenmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige middag. En graag tot de volgende keer. En u kunt straks luisteren naar Willem Keestra.

vanuit het centrum van de Noordoostpolder. Via internet en DHB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood licht rijden van 320 naar 330 euro. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Purimfeest of Holy Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O. was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boerstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Chicago en Holy Day beginnen. En het begin van het programma vanuit Studio Gouden hier op Radio Noord. En welkom. De volgende twee uur draaien we de mooiste muziek voor u.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: Ja, weer een volledig compleet programma natuurlijk hier op Radio Emmeloord vanuit Studio Gouda. Mijn naam is Hans en ik ben voorlopig bij jullie met de mooiste muziek. En we draaien de Carpenters en Rainy Days en Mondays.

Richard and Karen Carpenter and The Carpenters and Rainy Days and Mondays. Ja, ja, we houden niet zo van Mondays. Hé, hey, we gaan terug naar 1973 en we draaien Donna van 10cc.

0: Rob de Nijs met zijn zuster, dagzuster.
1: Via DHB Plus is dit Radio Emmeloord.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een beetje stoelmuziek hier op Radio Emmeloord. En Kurt Mayfield. En Who's That Lady?

0: Natuurlijk Billy Paul uit 1973. Me and Mrs. Jones.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Laat de jaren 70. Supertramp was best een goede band. En Goodbye Stranger.

uit. Luistert naar Radio en Woord. En we zenden uit op 747 Middengolf. Oftewel AM. DAB+. www.radioemmeloord.nl via de stream. En dat was Goodbye Stranger van Supertramp.

0: for Mungo Jerry and Alright, Alright, Alright.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

Ja, dat was uit 1969 en Peggy Lee, in Is That All There Is. Ja, voorlopig voor dit uur even wel. We gaan naar het nieuws en het weer. En dan aan de andere kant daarvan horen jullie me weer.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder melden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd netnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boorstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Dat was Mistral en met Starship 109. En welkom hier in het tweede gedeelte van het programma vanuit Studio Gouda.

1970 was dat Mark Bolan en T-Rex en Hot Love. En ja, deze moeten we draaien. Hè. Het is weer voorbij. Die mooie zomer. En Gerard Cox. Oftewel Jaap Koorn.

0: Ja, de zingende buschauffeur Jaap Kooijman, oftewel Gerard Cox. En dat was Het is weer voorbij die mooie zomer uit 1974.
1: 747 AM.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, er is altijd veel te doen over ICE in Amerika en zo. Hè. En dit is een plaatje uit 1973. Dat gaat over de Native Americans. Hè. Redbone. We all wounded, wounded knee.

0: prachtige muziek hier op Radio Emmeloord, Studio Gouden hier. En dat was Am I Losing You Forever? En dat was Mai Tai.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, herinneren jullie deze nog? Dat is Bonnie Tyler en I'm Lost in France.

draaien niet vaak nummers uit 2007 op Radio Lord, maar dit was Katie Mula en 9 Million Bicycles. En, ja, vind ik zo'n mooi nummer. En ja, we vervolgen. We hebben Kate Bush en Army Dreamers.

0: Ferry en Roxy Music en Love is the Drug.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een nummertje van Cliff Richard. En goodbye Sam, hello Samantha.

We hebben er staat, hè? Harry de Harige Aap. Ik heb er wel meer gedraaid. Cocktail Trio. En ja, dat is mooi, hè? Dit is Fox en de Love Ship.

dat was Fox en de Love Ship. En ja, het programma zit er bijna weer op. We draaien nog één Nederlandstalige. En dat is Bloemenkinderen van Armand uit 1967.

dat waren de Bloemenkinderen van Armand. 1967, echt protestzongen. En Armand die maakte allemaal protestplaatjes. Volgende week zullen we nog eens wat van hem draaien. Het programma zit hier weer op. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En u kunt schrijven naar Radio Emmeloord. En als u daarbij Studio Gouden vermeldt, dan komt het ook bij mij terecht. En dat kan via de e-mail. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En ik zou zeggen, nog een hele prettige dag. En blijf lekker luisteren naar Radio Emmeloord. Er komen nog heel veel mooie programma's aan. En we eindigen weer met de Man of Action.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Jouw muzikale herinneringen
0: hoor je hier.
2: Hoor je hier.
0: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show.

0: Here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Al mooie platen mee te beginnen. Françoise Hardy, Étonnez-moi, moi. Ongeveer, hè, ongeveer. Ja, mijn Frans is niet zo goed, moet ik zeggen. Maar goed, hè. Dame van Tous les Garçons, hè. Heerlijke muziek, de muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanuit de Noordzee. Met de zeezenders van toen verderop in het programma. Aandacht voor een alarmschijf, een lieveling, een sureshot of een treitenschijf. We weten het nog niet, we weten het nog niet. Dat zien we verderop wel in de show. Goed, Françoise Hardy was de eerste grammofoonplaat in de show en dit is de tweede. Dat is een dametje uit Spanje, dit. Kleine dametje is dit. Ik heb het over Tina Charles met You Set My Heart on Fire.

0: komt uit het jaar 1975 alweer. Maar het blijft toch een leuke disco-knalplaat of niet, zoals deze van Tina Charles. Zou je dat zeggen? Dat zei Bert Bennett ook altijd vroeger op Miamico, Tina Charles. Zo. But you set my heart on fire.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
0: Nou, een lekker bakje koffie, dat kan altijd wel goed erin gaan, of niet soms? Van die heerlijke bonenkoffie, dat zijn de lekkerste. Hier is Andy Williams. The boys.

wel een heel kort plaatje, moet ik zeggen. 2 minuten en ongeveer 35 seconden. Zo snel gaat dat maar met die muziekjes. Nou, de singeltjes waren toen de tijd volgens mij 3,95 in de jaren 60. Ik moet het even nakijken of even navragen aan de mensen die toen de tijd die singeltjes hebben gekocht. Ja, ik begon pas in de jaren 70 met singeltjes kopen, dus ik moet het navragen. Deze 79, hier is ABBA met de Voulez-vous.

alle grote hits in een gospelversie sound. Was toch wel een dik hit toen de tijd van de heer Lobo. Met de Lobo's Gospel Show. De gouden oude show, als je net bent ingeschakeld. Hartelijk welkom bij de show met de heerlijke muziekjes van toen. En we doen het allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. Straks verderop nog aandacht aan de zeezenders van toen. Maar een hele mooie plaat nu in de show van Wings met Band on the Run.

heeft toch prachtige muziek, of deze, van de formatie Wings van de Mull of Kintyre. Dat was die grote knalhit. Deliver Your Children was ook zo'n goeie. Dit is toch niet minder, of niet soms. En deze van Wings inderdaad, met Band on the Run. Terug naar de jaren 60, dat is voor ons een kleine moeite. Hier is Petula Clark met You're the One.

Wat een geweldige plaat, of niet? Soms deze van het duimpje van Don't Sleep in the Subway. Dat was er iemand, Petula Clark met You're the One. Straks aandacht voor de zeezenders van toen, maar eerst even deze nog.

mooie of niet, zoals deze komt uit die film met Saturday Night Fever. Een mooie dubbel LP trouwens, opnieuw uitgebracht met een leuke gekleurd vinyl. Kan ik iedereen aanraden om deze kaart te schaffen. Yvonne Elliman met If I Can Get Go.

was toen de tijd een hitmaker in 1979. MacDuff Dimension van P.S. I Love You. Dit was de hitmaker. Het gaat over de Chinese, de Chinese man.

0: was toen de tijd de lieveling op Miamico Internationaal. Op 4 augustus 1979. De Macduff Dimension was dit. Met The Chinese Man.
1: Johan de Graaf, de gouden ouwe show.
2: Herinnert u zich deze nog?

toch een heerlijke plaat of niet? Zoals deze van LGO samen met de Shack Attack met Day by Day hier in die oude show. Met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ik heb het over Ferrari met Sweet, Sweet Love.

Dat blijft toch een heerlijke plaat, of niet? Om deze van de Nederlandse formatie Ferrari met Sweet Sweet Love. Oh, wat een mooie muziek zo in het eerste gedeelte van die gouden oude show. The Forever and Ever, hè? My Friend the Wind, dit was ook zo'n heerlijke hit van Demis Roussos.

dat is weer een andere versie. Hè. Er zijn diverse versies van deze diverse versies. Ja, wat een mooie woordspeling of niet? Demis Roesters was dit met de schönes Mädchen aus Arcadia. Kennen wij deze nog? Ik hoorde hem laatst bij Tom Collins in het programma Ook Goedemorgen, toen ik een oude bandopname zat te beluisteren van Veronica in Ook Goedemorgen. Kwam deze plaats waarbij je dacht, oh, dat is een leuke plaat om een keertje te gaan draaien in die gouden oude show. In Camarina, aan avond, daar komen die träumen.

moet gaan spelen. Wat is dat nou? Dat heb je als je apparatuur vanzelf gaat doen wat hij doet. Nou ja, wel luisteren. En anders krijg je even klapjes met het rubberen hamertje van Ad Bouwman. Apparatuur die eigenwijs gaat worden. Ja, dat moeten we helemaal niet hebben. Nee, dat kan helemaal niet. Een geweldig plaat, dames en heren, in de show met Clinton's Clearwater Revival met Down on the Corner. Ik ga even de hamer halen.

0: Jouw muzikale herinneringen
1: hoor je hier.
0: Hoor je hier.
1: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

de laatste in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show voor deze keer. De Self-Control van Laura Brennecke, 1984. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Frankie Valli. Uit de musical en uit de film Grease natuurlijk. 1978, wie weet dat nog niet. Tweede plaatje alweer in de show. We gaan met de trein, de morning train. Hier is Sheena Easton.

Met de train, de morning train, nou, wat een leuke plaat of niet, soms. Dat was er eentje van China is en in de show. Dit vind ik ook zo mooi, deze. De luidspreker kan iets harder, op 10 ongeveer. Niet harder, want dan wordt de boel gesloopt. Hè. De apparatuur ontploft dan, dat moeten we niet hebben. Dus 10 is max, max, ja. Klinkt al hard, zat of niet, soms. Hier is de elektrische buitenorkestra.

dat zijn de mensen van de Caramia, of niet soms, ja, inderdaad. J. en de Merkend met This Magic Moment. Dit is ook zo'n mooie plaatje van de Zombies met The Time of the Season.

blijft toch heerlijke muziek zo in de show, of niet? Soms deze van de Zombies. De Zombies met The Time of the Seasons. Ook heerlijke muziek van deze formatie. Daar komen ze. De hele mooie van The Cats met Times Were When.

dat clipje nog in die kerk met Scott Fitzgerald en Yvonne Kili met If I Had Words. Heerlijke zomersmuziek even in de show. Waarom ook niet met Chris Montes, hier is in Eindhoven.

is toch heerlijk, hè? Dat doet ons weer denken aan de zomer met Aino Diaz. Dat was er eentje van Chris Montes. Dit is ook zo'n mooie plaat, dames en heren, in het tweede gedeelte van die gouden oude show met heerlijke muziek van John Lennon met The Nine Dream.

0: vind de tijdloze muziek, deze single van John Lennon in de show. We hebben ze hier in ons bezit voor de jukebox beneden in de grote kantine van de Gouden Oude Show. Van het grote clubhuis, zullen we zeggen. En dan wordt hier regelmatig wordt hier wel ingedrukt in dit nummertje van John Lennon met The Night Dream.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Terwijl die slagerparade en in het reuzenrad, daar gaf ik jou een zoen. Maar dit is de Duitse versie van Emily und Hans.

wat hebben we meegezingen? Lekkere taal te gaan meegezingen. Wat hebben we meegezongen? De Duitse versie of de Nederlandse versie met Ronnie Tober en Siska Peters? Ja, ik de laatste. Want in het Reuzenrad, daar gaf ik jou een zoen. Dat was zeker een Emily und Tom. Door met de muziek, want daar gaat het tenslotte om. Hier is deze keer.

0: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

een heerlijke disco knalplaat of niet om deze. Ah, Boney M natuurlijk met Napeken. Tijd voor rust, hè? Tijd voor rust. Ja, daarna moeten we even een rustig plaatje doen, maar wel een hele mooie of niet soms. Ik heb het over Olivia Newton-John. Een geweldige nummertje. Hier is zij met Sam.

Ik vind het een hele mooie plaat, moet ik zeggen. Olivia Newton-John met Sam. Roberto Giacchetti en de Scooters, kennen we die nog? Uit de jaren 80, 1984 was dit. Met niet I Saved the Day, maar die andere hits. Hier zijn ze met Make Me Smile.

was dan de laatste grammofoonplaat in een aflevering van het programma De Gouden Oude Show. De chirpe chirpe chip chip van The Middle of the Road was de laatste. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren naar de show. Wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg voor Pommeren, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The swinging 60s.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor, en zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DA.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

via Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durend conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durend conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer, het blijft vannacht droog.